0: En nou, oupa Jasper.
1: Ons moet praat, Albertus.
2: Ja, ons moet praat. Hoe voel jy? Ik vraag, hoe is jouw gevoelendheid oor oom Jasper? Oom Jasper?
1: Nog niet zoals altijd.
2: Ja, hij blijft een mooie man.
1: Maar hij is mos, Albertus.
2: Jij gaat het aan hem zeg. Aan hoe zeg.
1: Nee, maar ik zou het blij doen.
2: Ja,
1: hij is mos een mooie man. Maar hij kon mijn pa geweest het.
2: Maar hij is niet jouw pa, nie.
1: Ik wees hij was. Maar los nou om Jasper uit de huis te Petrus aanstaande man. En dit gaat hij wees en blij.
2: Ja, ik was er niet benieuwd.
1: Kom, daar is hij ziek, Albertus. En die koud krijg, dus is dan hoogzomer.
2: Zie, vrouw, ik zeg er niks van koud krijg niet. Je moet luisteren, ze praat, luister.
1: Ik luister, mos, Albertus. Maar jy moet jou so tegen my opruk nie.
2: Kijk, ek ruk my tegen gaan niemand. Och, geen enkie toch nie. Hoekom wat een sondare dan so zwaar he? Jy sê, vrou, laat ons stadig en duidelijk praat, zodat ons mekaar mooi verstaan. Mooi verstaan.
1: Wat moet ek mooi verstaan?
2: Ach, los het maar, jy sê. Die hele ding was een misverstand. Jezus, vrouw, ik heb zomaar gelieg voor die weer, die vrouw.
1: Knou, ik heb jou geknou. Albertus, ik weet, ik heb jou te nagekomen. Ik was zo boos als een blaas en een buffel.
2: Giftige geelslang.
1: Ja, ik heb jou letterlijk behandeld. Ik is jammer, maar als het soos een alkoholkie naar mijn kop toe gegaan en toen ik begin kwaad word, het het kan einde gehad.
2: Jij was onredelijk. Zeg niks van. Geesie, vrouw. Ik zeg ik. Je was onredelijk. Sommer onnodig dwars. Je was dwars.
1: Wat? Jij meer ons moet van voor af weer beginnen. Dat is de die beste. Dan kun je mij zomaar weer die hof maken. Zodat het niet op plezierigheid is.
2: Geesie.
1: Dan wil jij mij nog naar die hele betaalje heen?
2: Ja, ons moet die vrede herstellen. Ons moet vrede maken.
1: Ja, Albertus, die lieve heer verdra nie getwist en onvrede nie. Ek is rarig jammer oor vanmiddagse gedoente. Maar aan die andere kant, jy het ook skandelijk met my gevoelendes gewerk.
2: Ek vraag verskoning daarvoor, Essie vrou. Ek het een duur les geleer.
1: Probeer. Ons moet al die onaangenaamheid probeer vergeet. Ja.
2: Okay, toch, hoe moet een ou sonde? Ach, los dit toch maar. Kom, ons vat alles saam en notuleer het so. Ek het gelieg oor die weduwvrou. En om Jasper voel vir jou soos een pa.
1: Ja.
2: Dan moet jy dan weer in die helft gehoor. Ons notuleer verder. Jy zeg jy. Jy is jammer, oor jy my so mishandel het, met die donkiekar, hè? Die donkiekar!
1: Ek skaam my, jy.
2: Ja, en jy dink nie, ek is een lamlendigheid nie, oor ek my so laat gesêg het nie.
1: Haskies, Albert!
2: Ek sêg, hoe voel jy oor my, Hessie vrou, dink jy sleg van my, oor ek my dier jou laat gesêg het?
1: Hoe voel ek jou oor laat? Albertus, ik bewonder jou oor jou geduld en verdraagsamheid.
2: Is ie?
1: Albertus, excuse dat ek so'n spektakel van myself is gemaakt het.
2: Tja, dit het Jobs geduld gekost, dat moet jy weet.
1: Gesweet?
2: He?
1: Jy het gesweet soos jy jou moes inhou. Ja, dit moes alle verskrikkelijkheid gewees het. Ek onthou nog die dag toe die twee volkies jou in die roomkamer vastgekeer.
2: Los het maar, Essie.
1: En jy het met die vuist na die een gemik en toe laat jy jou vuist van richting verander en jy slaat die ander een onverwachts van sy voete af.
2: Essie.
1: En toe die eerste een wat gekost het vir die ouwe, wat hy nie gekry het nie, toe nog staan en wonder toe slaat jou op sy pees laat hy knip.
2: Essie.
1: En voor die twee kardinalies weet wat hulle trek, toe looi julle uit al die windrichtings uit. En toe hulle vlug toe gee jy elke nog een skoenskoppie. Ek denk hulle wonder nou nog wat. haar en al die vuiste en die voete vandaag.
2: Jy stem saam. Laat ons die saad so notuleer. Daar is weer vrede op moed verloren, hè? Ek sê, daar is vrede. Tussen ons, Jessy.
1: Ja, Albertus. Dankie, Toggie. Soen my, Albertus.
2: Ja, hoe kom hulle nou altijd een gesoenring? Ja, Jessy, vrou.
1: Oh, my stijf was, Albertus.
2: Jessy.
1: Oh, wacht, ik hou jou zo'n vast.

0: En nou, oupa Jasper.
1: Ons moet praat, Albertus.
2: Ja, ons moet praat. Hoe voel jy? Ik vraag, hoe is jouw gevoelendheid oor oom Jasper? Oor oom Jasper?
1: Nog net soos altijd.
2: Ja, hy bly een mooie man.
1: Maar hy is mos, Albertus.
2: Jy gaat het aan hom zeg. Aan hom zeg.
1: Nee, maar ik zou het blij doen.
2: Ja,
1: hy is mos een mooie man. Maar hy kon my pa gewees het.
2: Maar hy is nie jou pa nie.
1: Ek wens hy was. Maar los nou om Jasper uit die huis te Petrus aanstaande man. En dit gaat hy wees en blij.
2: Ja, ek was er niet benuit.
1: Kom, daar is jy siek, Albertus. En die koud kry, dis is dan hoogsomer.
2: Sie vrou, ek zeg niks van koud kry nie. Jy moet luister as ek praat, luister.
1: Ek luister, mos, Albertus. Maar jy moet jou so tegen my opruk nie.
2: Kijk, ek ruk my teen, gaan niemand. Och, jy geen enkie toch, wie. Hoekom het een sondare dan so zwaar heb? Sie vrou. Laat ons stadig en duidelijk praat, zodat ons mekaar mooi verstaan. Mooi verstaan.
1: Wat moet ik mooi verstaan?
2: Ach, los het maar, Jessie. Die hele ding was een misverstand. Jessie, vrouw, ik heb sommer gelieg oor die weduwe vrouw.
1: Knou, ik heb jou geknou. Albertus, ik weet, ik heb jou te nagekom. Ik was zo boos als een blaas en een buffel.
2: Giftige geelslang.
1: Ik heb jou liederlijk behandeld. Ik is jammer. Maar als het soos een alcoholkie naar mijn kop toe gegaan en toen ik begin kwaad word, het het kan einde gehad.
2: Jij was onredelijk.
1: Onredelijk?
2: Zeg niks van... Geesie, vrouw, ik zeg, jij was onredelijk. Sommer onnodig dwars. Jij was dwars.
1: Wat? Jij meer ons moet van voor aan weer beginnen. Dat is dit die beste. Dan kan jy my sommer weer die hof maak. So dit nie een onplezierigheidje wees.
2: Yes, he.
1: Dan wil jy my nog na die hele betaalje he?
2: Ja, ons moet die vrede herstel. Ons moet vrede maak.
1: Ja, Albertus, die lieve heer verdra nie getwis en onvrede nie. Ek is rarig jammer oor vanmiddagse gedoente. Maar aan die andere kant, jy het ook skandelijk met my gevoelendes gewerkt.
2: Ja, ek vraag verskoning daarvoor, Essie vrou. Ek het een duur les geleer.
1: Probeer. Ons moet al die onaangenaamheid probeer vergeet. Ja.
2: Oké, toch, hoe moet een ou sonde? Ach, los dit toch maar. Kom, ons vat alles saam en notuleer het so. Ek het gelieg oor die weduwe vrou. En om Jasper voel vir jou soos een pa.
1: Ja.
2: Ah, my meet jy dan weer in die helft gehoor. Ons nipuleer verder, jy zeg jy. Jy is jammer, oor jy my so mishandel het met die donkiekar, hè? Die donkiekar.
1: Ek skaam my,
2: ja. Ja, en jy dink nie, ek is een lamlendigheid nie, oor ek my so laat gezeg het nie.
1: Hatskies, Albert.
2: Ek zeg ze. Hoe voel jy oor my, Hessie vrou, dink jy sleg van my, oor ek my dier jou laat gezeg het?
1: Hoe voel ek jou oor laat? Albertus, ek bewonder jou oor jou geduld en verdraagsamheid.
2: Hessie?
1: Albertus, excuse, dat ek so'n spektakel van myself is gemaakt het.
2: Tja, dit het Jobs geduld gekost, dat moet jy weet.
1: Gesweet? Jy het gesweet soos jy jou moes inhou. Ja, dit moes alle verskrikkelijkheid gewees het. Ek onthou nog die dag toe die twee volkies jou in die roomkamer vastgekeer.
2: Los het maar, Essie.
1: En jy het met die vuist na die een gemik en toe laat jy jou vuist van richting verander en jy slaat die ander een onverwachts van sy voete af.
2: Essie.
1: En toe die eerste een wat gekos het vir die ouwe, wat hy nie gekry het nie, toe nog staan en wonder toe slaat jy hom op sy pees laat hy knip.
2: Essie.
1: En voor die twee kardinalies weet wat hulle trek, toe looi hulle uit al die windrichtings uit. En toe hulle vlug toe gee jy elke nog een skoenskoppie. Ek denk hulle wonder nou nog waar het al die
2: Hessie. Jy stem saam. Laat ons die saad so notuleer. Daar is weer vrede op moed verloren, hè? Ek sag, daar is vrede. Dis in ons, Hessie.
1: Ja, Albertus. Dankie, Toegie. Soen my, Albertus.
2: Ja, hoe kom hulle nou altijd een gesoenring? Ja, Hessie, vrou.
1: Oh, my stijf was, Albertus.
2: Hessie.
1: Oh, wacht, ik hou jou zo'n vast.